Muno kosola mwanaketo, mwanaketo menezola zambie mawanike mazana lote uzwa. Muno kotuba